0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. Een camping bij het natuurgebied is ontruimd en een dierenpension in de buurt moest alle opgevangen huisdieren hals over kop laten ophalen. Door de brand rijden er tot de komende ochtend 9 uur geen treinen tussen Boksmeer en Venray. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7... Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen,
2: Marianne. TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. De asielministers van de Europese Unie praten de komende ochtend tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is onder meer bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarop de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde gisteren al verzoenend en schreef dat zowel Spanje als Marokko de crisis efficiënt en effectief hebben aangepakt en met succes illegale migratie naar het Spaanse vasteland en Europa hebben voorkomen. Het weer, vooral over het zuiden en oosten, trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm de komende dag, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep Het Hoge Land. Omroep Het Hoge Land.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de rest van de nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gistermiddag werd vanwege de rook al een NL-alert verstuurd naar inwoners van een aantal omliggende dorpen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten, volgens Zelensky om het bestuur van zijn land een nieuwe impuls te geven. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer: over het zuiden en oosten trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: nummer 1. Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep Het Hoge Land.

there's a cop beating the gun.

Er bedaut mi soms am fotogon, nur miesen dein neid leben. Ze zitten in glozen luchtkasteelden en nemen mi in ploot van geven. Den draai ik mi om en sloed ik dogen, en als ik den eben wacht,

nog mooiste wiens nog lucht niet. Voor ieder zijn verbrand. Ik was bang als ik fouten zou en massa bij mijn koor. Of ook dat mijn totaal niks zeggen, de leven.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de rest van de nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gistermiddag werd vanwege de rook al een NL-alert verstuurd naar inwoners van een aantal omliggende dorpen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten, volgens Zelensky om het bestuur van zijn land een nieuwe impuls te geven. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer: over het zuiden en oosten trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: nummer 1. Technisch expert
4: Jansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten aan het persbureau ANP. Gistermiddag ging het nog om 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van 2 helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gisteren werd naar inwoners van een aantal dorpen al een NL-alert verstuurd om voor de rook te waarschuwen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak gistermiddag uit. Tot 9 uur vanochtend rijden er door de brand geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten. De Europese asielministers praten straks tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarna de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde eergisteren al verzoenend. Het weer, afwisselend zonnige periode en wolkenvelden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: op het Hoge Land.
1: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
2: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
3: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch expert Jansen,
4: technischexpertjansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

we hebben een hele tijd geleden een nummer in het Nederlands geschreven. Het zal zo eind 20, begin 30 jaar geweest zijn dat we dit schreven. Toen heette het Hey Jij Daar. Maar toen kreeg je aan het eind van de 40 jaar, aan het eind van de 40 jaren kreeg je zo'n Groninger Welle. Hè? Dan moet je alles in het Gronings vertalen. En dat moet vanavond natuurlijk helemaal, deze Groninger versie. We hebben hem een romantische Groninger titel meegegeven, namelijk Hey Doe.

0: Hey Doepie, ja. Waar is jouw schele oom?
1: Aha. Hey Doep.
2: Doe eerst die neus even boven.
1: Onzin. Aha. Een woord geef je niet verschilt, want schild met een mooie nooit. Aha.
0: Hey Doep, waar is jouw dikke kut?
1: Aha. Hey Doep,
2: wat ben je dat voor spruut?
1: Aha. Een woord geef je niet verschilt, want schild met een

0: Maar dat is toen aan de leerde kant.
1: Aha.
0: Hé, hey, doe. En zijn kop als een envelop.
1: Aha.
0: Maar man, het geeft me niks verschil, man. Het scheelt met een mooie strijd.
1: Aha.
0: Hé, hey, doe. Maar deze is ja krom en poop.
1: Aha.
0: Hé, hey, doe. En die nog.

0: Morag, Dean Bags nooit schooit. Ja. Ah. Want je weet niks van schild, want schild met een mooie nooit. Aha. Hey doe, wat is kont je al bruid? Aha. Hey doe, zo'n bril staat je nooit.
1: Nee.
0: Aha. Want je weet niks van schild, want schild met een mooie nooit. Aha. Hey doe,
2: even een wild gebit?
0: Aha.
3: Hey, kijk dan.
0: Hey doe, doe eerst die kop ook nooit meer. Aha. Want je weet niks van schild, want schild met een mooie nooit. Aha. Nee, je weet niks van schild, want schild met een mooie nooit. Aha.
1: Hartstikke bedankt. Yeah.

meesten binnen halen zijn. Die grote jongens zeiden, denk niet met je eyes. Heb je controle over pussy, dan heb je een sterke mind. Krijg een AMG, maar heb een polo voor de bij. Soms heb je geen zin in al die ice. Ik kwam een nigga tegen, hij zei, kosten zijn te taai, hè. Je moest hem zien, man, die man was aan het smile.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten. Gistermiddag was het nog 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur bij Oostrum in de buurt van Venray te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van 2 helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er nog zo'n 4000, vorig jaar meer dan 5100. Een stijging van ruim een kwart. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, tot woede van de Spaanse premier Sanchez. Na jaren mag de Boeing 737 MAX 7 eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen was de certificering vertraagd. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, omdat hij relatief klein en zuinig is. Het weer, afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden, en vooral in het oosten kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: Mariana. Technisch expert
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Volgens de veiligheidsregio heeft dat te maken met het ruige terrein.
2: Moeilijk toegankelijk gebied. Dus voor onze tankauto's spuiten, die kunnen moeilijk het gebied in. Waardoor je echt niet bij de brandhaard kunt komen. En eigenlijk eromheen moet zorgen om de brand tegen te houden.
1: Straks gaan er weer blushelikopters van Defensie de lucht in om te helpen. Die mochten in het donker niet vliegen. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100, vorig jaar ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de gas- en alarmpistolen steeds meer gebruikt in het criminele circuit.
3: Ook voor ernstige geweldsmisdrijven. Ze zijn goedkoop, ze zijn makkelijk verkrijgbaar en ze zijn relatief eenvoudig om te bouwen van niet scherpschietend naar een echt vuurwapen.
1: Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, tot woede van de Spaanse premier Sanchez. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Het weer nog, zon en wolkenvelden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
4: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: met Marianne. Technisch expert
7: Jansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
8: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
2: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
1: Vanochtend is er een nieuw ANL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Ockhuizen vertelt dat er twee kampen zijn binnen de EU.
3: Enerzijds de Spanje, dat zegt die collega-landen, die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in de problemen.
1: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep het Hogeland.
1: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen, met Marianne.
2: Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hogeland.

狠，那个更宠人，是谁狠？那个风露太离不了，是谁狠？那个更离不开。

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen.
2: Dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Honderden brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie zet Chinook-helikopters met waterzakken in om te blussen vanuit de lucht. De brand breidt zich uit vanuit het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook de omgeving van Nijmegen heeft last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd vanwege de rook, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. De Rabobank is er het afgelopen half jaar niet in geslaagd meer winst te maken. De netto-winst kwam uit op bijna 2,7 miljard euro, net zoveel als een jaar eerder. De bank verdiende meer aan bedrijven en hypotheken, maar de winst werd vooral gedrukt door tegenvallers in Zuid-Amerika. Van de oorlog in het Midden-Oosten lijkt de Rabobank tot nog toe weinig last te hebben. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zijn daarbij 5 mensen omgekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kyiv goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie neemt steeds meer pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100, vorig jaar ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Het weer, zon in wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui.

0: Omroep het Hoge Land.
1: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
2: Technisch expert Jansen met
1: Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
3: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
4: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
5: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Elke ochtend ligt er weer een nieuwe krant op de mat. In je badjas op de bank, pas 7:30 in je las. Dat de bommen gaan vallen en de wolken pakken samen. Bosbranden, oorlogen, knorrende magen. Dus voor je eerste bak koffie ben je opgefokt. Lees nog een paar krantenkoppen en het kost je kop. Je kan de angst op de straat nu al tegenkomen. Want de mensen die je

Even overwogen om het openbaar. Even overwogen om persoonlijkheid. Best wel kwetsbaar, publiekelijke platform. Maar juist om die positie koos ik open kaart. Juist in die positie moet je het kaart trekken. Alles even reden, ik geloof in dat. Ben zo weer terug, dan kan je elke bar rappen. Maar voor nu moet ik zijn wie ik vroeger nodig had. Het was geen zware keuze. Balenciaga's ingeruild voor stalen neus. Fuck it, ja je voelt die. De route wordt gewijzigd, maar het doel niet.

openbare nieuwe les. Boterham met hagelslag, papa's doe je best. Dat is een manswoord, stabiliteit en balans, wat is je antwoord? Ik zal voor je zoeken, maak het mezelf makkelijk, dat is niet altijd de kortste route.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen ten oosten van Venray is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Honderden brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie zet Chinook-helikopters met waterzakken in om te blussen vanuit de lucht. De brand breidt zich uit vanuit het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook de omgeving van Nijmegen heeft last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd vanwege de rook, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. De Rabobank is er het afgelopen halfjaar niet in geslaagd meer winst te maken. De netto-winst kwam uit op bijna 2,7 miljard euro, net zoveel als een jaar eerder. De bank verdiende meer aan bedrijven en hypotheken, maar de winst werd vooral gedrukt door tegenvallers in Zuid-Amerika. Van de oorlog in het Midden-Oosten lijkt de Rabobank tot nog toe weinig last te hebben. Oekraïne heeft opnieuw drone-aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zijn daarbij 5 mensen omgekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kyiv goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie neemt steeds meer pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100, vorig jaar ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Het weer, zon in wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, nummer 1 man.
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen, ten oosten van Venray, is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Honderden brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie heeft Chinooks met waterzakken eronder ingezet om te helpen met blussen. De brand breidt zich uit van het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook ten zuiden van Gelderland heeft men last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank zijn zeker 35 mensen gedood. Tientallen mensen raakten gewond. Een lokale mensenrechtenorganisatie zegt dat er een zitting bezig was. Het gebeurde in een dorpje in een gebied waar de rebellen het nu voor het zeggen hebben. Ruim 3 jaar geleden raakte de rebellenbeweging RSF verwikkeld in een bloedige burgeroorlog met het Soedanese regeringsleger. Hulporganisaties en de VN noemen de oorlog in het Afrikaanse land de grootste humanitaire crisis ter wereld. De schattingen van het dodental lopen uiteen, maar beginnen bij 59.000. Ajax heeft een nieuwe keeper vastgelegd. De Duitse doelman Marc-André Ter Stegen wordt voor 1 seizoen gehuurd van FC Barcelona. De 34-jarige Ter Stegen werd met Barcelona 7 keer landskampioen en won in 2015 de Champions League. Volgens technisch directeur Jordi Cruijff heeft Ter Stegen een enorme staat van dienst en is hij een directe versterking voor de selectie. Vorige week trok Ajax al een andere Duitse international aan, middenvelder Julian Brandt. Het weer, zon en wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 4.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: met Marianne.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: bitches zitten aan mijn penis. Ik ben dom, lompe famous. Ik ben dom, lompe famous. Ik ben dom, lompe famous.
1: Bitches zitten aan mijn penis.

Waar ben je vandaag geweest?

het lang geleden? Waar heb je al die tijd gezeten, man? Onderweg ben ik je ergens kwijtgeraakt. Maar wanneer zou ik echt niet weten? Ach, zo gaan die dingen in het leven. Zit het mee en zit het tegen? Maar gelukkig kruisen onze wegen.

0: bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Voor de kust van Noord-Frankrijk is een boot met migranten in brand gevlogen. Aan boord waren 157 mensen. Ze zijn allemaal gered. De Franse autoriteiten hadden de boot al snel in de gaten toen deze gisterochtend vertrok richting Engeland. De reddingsdienst haalde daarna 5 mensen van boord, waarom is niet bekendgemaakt. De andere opvarenden wilden niet van boord. De motor van de boot vatte daarna tijdens de overtocht vlam. De migranten zijn opgevangen door de Franse reddingsbrigade en de Britse kustwacht. Nederland en België moeten meer samenwerken bij het opwekken van elektriciteit. Premier Jette heeft dat gezegd in Antwerpen bij de officiële ingebruikneming van het hoogspanningsproject Brabo 3. Dat is onder meer bedoeld om de uitwisseling van energie tussen Nederland en België eenvoudiger te maken. Energievoorziening is volgens Jette steeds meer een veiligheidsvraagstuk geworden. De Belgische premier De Wever noemt het project belangrijk voor de energiezekerheid en autonomie. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met de privacygegevens doet en wie dat krijgt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale klachten er zijn en wanneer ze seks hebben. Het weer, veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen, nummer 1 man.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Het eerste wat ik opschreef vanochtend toen ik opstond, is blijkbaar wat erop komt. Kleed me aan, mijn zoon ook, rij naar school, rijd terug, pak de krant, sla hem open. Mijn ogen dwalen door een tekst, zoveel drama op een afstand, het blijft toch iets geks. Pak mijn tas, loop naar buiten, krijg plots een berichtje van een vriend met luister, deze moet je even horen. Het is vreemd hoe het werkt, hoe iemand zijn verdriet ertoe kan leiden dat een prachtig lied wordt geboren. Loop door naar de trein, overal op een vrouw, niet helemaal 100, althans volgens onze regels. Iedereen die blijft naar haar kijken, terwijl ik zie dat ze danst in de regen. We doen het allemaal met wat je krijgt.

de stad en begin te lopen. Langs nieuwe straten waar ik vroeger van gedroomd heb. Uit verlangens van een nooit geleefd leven. Koptelefoon op en de radio op play. Ik hoor een man terug van weg geweest zeggen. Het ging even niet zo best, laat me rustig uitleggen. Ik heb net mijn vrouw verloren. Terwijl hij haar beschrijft voel ik de glimlach verborgen in zijn stem.

betaalde open, loop weg, vervolg mijn tocht richting een brug waar een man staat te gebaren. Ik denk, ach, het zal wel. Ik laat hem, kijk nog een keer om, is een vriend. Hij

Wanneer de zee koppig breekt ting hoge duin. Een witte vlok moet oinsloon op de kruin. Wanneer barse flauwt, beukt op basalt. En over diek en duin, grieze nevel valt. Wanneer bij eb het strand met al zijn pien. Naar de westen wind giert van vernien. Den vecht mijn land, mijn hoge land. Wanneer regen doolt op stroot, plein en zeggen, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, zing in het vlakke land het hoogste luid. Wanneer onder wolken mensen kleiner worden, wanneer dom tot regelmoord worden. En bolle oostenwind klaart nog vlakke sloot. Den wacht mijn land, mijn hoge land. Wanneer de lucht vlak boven het wordt gescheerd, wanneer de lucht ons nederigheid

Wanneer je noorden wient, de vlakte duilt. Wanneer je noorden wient, in ein odem geilt. Den krookt mijn land.

klinkt in zijn licht om en om. En elke mooie vrouw verleidelijk in zijn werpon. Wanneer de eerste spin zijn veul weeft, het veld in zomer in het zonlicht beeft. Wanneer zuidewind bliet waait door het groen, wanneer zuidewind bliet jakkert over loon. Den joegt mijn land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio. De brand lijkt zich nu door de wind verder naar het oosten te verspreiden. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rondom de brand is afgezet en dat gaat ongeveer tussen het gebied van de snelweg A73 en de grens met Noord-Brabant. Door hevige bosbranden bij Bordeaux zijn honderden granaten en munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Tijdens de branden van de afgelopen dagen waren in een dorp bij de Franse stad verschillende explosies te horen. Er werd gedacht dat het ging om gasflessen, maar nu blijkt dat het munitie was. Granaten explodeerden en vlogen alle kanten op, zegt de burgemeester van het dorp. Het aantal gemeenten dat te weinig asielopvang regelt en daarom onder toezicht van het kabinet staat is opgelopen tot 24. Dat heeft minister Van der Brink van Asiel en Migratie gezegd. Elke maand komt zijn ministerie met een lijst van gemeenten die niet aan de spreidingswet voldoen. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht gesteld en nu zijn er 14 bijgekomen. Dat betekent onder meer dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie uitleg komen geven en dat er afspraken worden gemaakt over het beschikbaar stellen van een locatie met een opvangplek. De afgelopen 2 weken zijn 700 mensen in Congo overleden aan ebola. Dat brengt het totale aantal doden op 1700 sinds de uitbraak zo'n 3 maanden geleden begon. Het aantal besmettingen met het virus is gestegen naar ruim 3800. Het weer: veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten kan het gaan regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, nummer 1 man.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind, dat zegt de veiligheidsregio. De kans is dat de brand zich door de wind uit het westen verder naar het oosten verspreidt. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizerbergen. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later vandaag ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rond de brand is afgezet. Het ligt ongeveer tussen de A73 en de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde stoptekens van de politie. Hij werd uiteindelijk opgepakt bij Hendrik Ido Ambacht. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden kan in de loop van de middag gaan regenen en onweren. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: TechnischExpertJansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Opnieuw is een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het Openbaar Ministerie. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar oud. 2 van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. FIFA-baas Infantino heeft de Amerikaanse president Trump niet om steun gevraagd na alle kritiek op zijn WK-plan. Dat meldt de Wereldvoetbalbond op sociale media. Infantino wilde aandelen verkopen voor de commerciële rechten van het WK-voetbal. Volgens de krant de New York Post heeft Infantino meermaals geprobeerd om daarover te praten met Trump, maar volgens de FIFA is dat verzonnen. Intussen heeft Infantino zijn plannen teruggetrokken. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Het betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde de politie. Hij is opgepakt, zijn rijbewijs is ingenomen en zijn auto is in beslag genomen. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden kan aan het einde van de middag gaan regenen en onweren. Het is tussen de 30 en 33 graden. Vannacht kan er in het zuidoosten ook gaan onweren. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Dat betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt volgens de brandweer de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizerbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Opnieuw is er een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het OM. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar. 2 van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. Louis van Gaal is niet door de KNVB benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Dat bevestigt de voormalige bondscoach aan de NOS. Van Gaal herhaalt dat hij het Nederlands elftal wel zou willen helpen. Op welke manier, zegt hij niet. Volgens Van Gaal heeft de KNVB veel tijd nodig om een opvolger te vinden voor Ronald Koeman en staan er niet veel kandidaten in de rij. Dan het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden buien. Het is tussen de 30 en 33 graden. Morgen opnieuw veel zon, maar wat minder warm met maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materieel, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden groter geworden. De veiligheidsregio's hadden daarom bosbranden verwacht, maar de grote brand in Venray heeft ze verrast. Daar is zo'n 100 hectare natuur verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. Ook in Brabant voedt een brand in de buurt van Valkenswaard. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Na het spoedoverleg is er weinig over van die kritiek. Eurocommissaris Brunner zegt dat Spanje de grenzen van de EU goed heeft bewaakt. Hij zegt verder dat Brussel Spanje ook financiële steun heeft aangeboden om de grens te beschermen. De KNVB heeft de afgelopen tijd mensen gesproken die mogelijk bondscoach van Oranje willen worden. Of er nog steeds meerdere kandidaten zijn, is niet bekendgemaakt. Louis van Gaal zegt dat hij niet is benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Hij herhaalt wel dat hij het Nederlands elftal wil helpen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van het land code rood. Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt een bosbrand. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 23 tot 27 graden.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: nummer 1. Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.
7: Songs and Stories met Dick Stompels.
8: Ladies and gentlemen, good evening and welcome to tonight's entertainment.
9: 5, 4, 3, 2, 1.

Hey, goedenavond en welkom bij Songs and Stories, het programma dat muziek en verhalen samenbrengt hier bij Omroep het Hogeland. Hey, fijn dat je weer luistert. Vanavond tot 8 uur trekken we iets bijzonders aan, want het thema is uniformen. Een uniform doet iets met mensen. Het vertelt vaak al iets voordat er één woord is gezegd. Je herkent een politieagent, verpleegkundige, militair, brandweerman of piloot al van een afstand. Maar ook sporters, postbodes, conducteurs, rechters, matrozen en muzikanten hebben vaak hun eigen herkenbare tenue, pak of kostuum. Soms uit traditie, soms uit veiligheid, soms gewoon omdat het bij het vak hoort. Vanavond hoor je songs waarin uniformen letterlijk voorkomen in de titel of de tekst, maar ook liedjes over mensen die een uniform dragen of beroepen waarbij een herkenbare outfit onmisbaar is. En dat levert een verrassende, veelzijdige playlist op met muziek uit verschillende genres en verrassende tijdperken. Want achter ieder uniform schuilt een mens. Iemand met een eigen verhaal, dromen, twijfels en herinneringen. En juist die verhalen maken de muziek van vanavond zo interessant. En zoals altijd hebben ook jullie, de luisteraars, weer prachtige suggesties aangedragen. En daar ben ik erg blij mee. Dus trek je muzikale uniform maar aan, meld je voor de radiodienst en luister mee. Dit is Songs and Stories, hier bij Omroep het Hogeland, tot 8 uur. Let the show begin.

0: Ja, dit nummer was voor mij de aanleiding om het thema uniformen te nemen. Het staat op zijn The Best Of and Greatest Hits album. Maar oorspronkelijk kwam het van zijn album Slugline uit 1979. John Hyatt hoorde je hier met Take Off Your Uniform. Nog een paar jaar zou het duren en dan brak hij door met Bring the Family. Maar dat was op dit ogenblik toen nog geen sprake van. We gaan even een stapje terug in de tijd.
1: The year 1968.
0: Ja, uniformen. Iedereen of heel veel beroepen, heel veel mensen dragen ze. Maar een van de beroepen waar het zeker niet alleen voor de herkenbaarheid is, maar ook voor de bescherming en de veiligheid van de mensen die erin zitten, dat zijn de brandweerlieden. En daarover heeft The Move in 1968 dit nummer geschreven, Fire Brigade.

0: Fire Brigade van de Move uit 1968, kwam dit nummer. Ja, die zullen het helemaal wel warm hebben. Kunnen jullie het hoofd een beetje koel houden? Maar het is niet alleen belangrijk dat je het hoofd koel houdt, ook de rest van het lichaam. Moet je wel even, ga desnoods voor de airco of voor de ventilator zitten. En dan moet je deze 2 uren wel kunnen overleven. Ja, de muziek zal je gewoon een beetje warm maken. En ik heb hulp ook nodig.
1: What do you want to hear at Songs and Stories? The original or the cover?
0: Ja, want zowel Lucas als Marianne die hadden in hun lijstje staan het nummer I Shot the Sheriff van Bob Marley en The Wailers. En dat is dit nummer.
2: I shot the sheriff, but I didn't shoot no deputy. Oh no, oh.
0: Die bracht hem in 1973 bracht hij hem uit, dus dat is het origineel. Maar een jaar later deed op ook niet geheel onverdienstelijke wijze op zijn album 461 Ocean Boulevard Eric Clapton hetzelfde nummer. En die maakte er dit van. En een van deze 2 nummers ga ik in het volgende uur draaien. Of het is een nummer I Shot the Sheriff. Maar welke uitvoering, daar gaat het om. En daarin hebben jullie de laatste stem. Ga je voor het origineel van Bob Marley en The Wailers? Laat me dan weten via 06-1392-8528. Dus via 06-1392-8528. Of ga je voor de uitvoering van Eric Clapton? Dan kun je naar hetzelfde nummer appen. En laat me dan weten, Eric Clapton of nummer 2. Het is aan jullie. En ik ga verder met een nummer van de band Gang of Four. I Love a Man in Uniform.

Ja, volgens mij kun je wel horen uit welke periode van de popmuziek dat dit nummer van Gang of Four, I Love a Man in a Uniform, komt. Het is namelijk uit het begin van de jaren 80. Het is een Engelse band, is het. En ja, ondanks dat het best wel swingt en dansbaar is, is het eigenlijk toch een scherpe satire, dit nummer. Het drijft een beetje de spot met de militarisering van de samenleving in de tijd. De romantische, erotische aantrekkingskracht van legeruniformen. En de valse belofte van status die een uniform geeft aan jonge mannen die zich vervelen of geen toekomstperspectief hebben. Het nummer kwam uit vlak voor de Falklandoorlog in 1982. En toen de Britse troepen daadwerkelijk ten strijde trokken tegen Argentinië, vond de BBC de tekst te gevoelig en te oneerbiedig tegenover de soldaten. En ze hebben gedaan wat ze wel vaker hebben gedaan: het nummer volledig geboycott. Maar juist daardoor heeft het een enorme cultstatus gekregen. Is een van de bekendste protestsongs uit het post-punk tijdperk geworden. Ik ga verder met een nummer van Shakira. En geen uniform, maar zij heeft het over kostuums. Costume makes the clown.

0: Ja, dit was Shakira met het nummer Costume Makes the Clown. En dit nummer, het woord uniform of het uniform. Ja, het heeft in dit nummer eigenlijk een dubbelrol. Jackson stelt de vraag. Ik zit nu nog even bij de verkeerde tekst. Binnen het thema uniformen. Geeft dit nummer van Shakira toch een andere kans. Het uniform van de clown, dat moet je dan in haar visie meer zien als een masker voor emotionele pijn. Ze zingt over een relatie waarin haar partner haar probeert te manipuleren en belachelijk te maken, waarna ze het heft in eigen handen neemt. If the costume makes the clown, mama's got a brand new suit. En dat was een beetje de achterliggende gedachte van Shakira's Costume Makes the Clown.
1: Gaspedaal, van welk nummer ga jij harder rijden?
0: Ja, dat is zeker dit volgende nummer. Ik vind het heerlijke nummer. Het is eentje van Joe Jackson in zijn eerste periode waarin hij het begon door te breken. Het staat op zijn album, even kijken, Night and Day. Het komt uit 1982. En ja, het woord uniform wordt gewoon letterlijk in de tekst gezongen. En wat bedoelde hij hiermee in de tijd van, dit was het nummer waarin het uniform een dubbel rol heeft. Want hij vraagt zich af, wat betekent het in de maatschappij om een echte man te zijn? Ben je dan inderdaad in een uniform? Of ben je de man, de wat zachtere man, met wat meer vrouwelijke trekjes en dergelijke? Wat ook gewoon letterlijk in de tekst genoemd wordt. Ben je een homo of ben je niet? Noem me dan ook zo. Maar dat is waar het in dit nummer van Joe Jackson om draait. Real Man.

Ja, het prachtige verhaal van Joe Jackson, Real Man. Hij vraagt zich af wanneer en wat is een real man? Heerlijke tekst en die eenvoudige, ja, hoofdzakelijke begeleiding door piano. Ik vind het een prachtig nummer. Ik heb hem een keer live gezien. Was het twee keer live gezien. Ja, dit was iedere keer toch een van de hoogtepunten van de voorstelling. Real Man van Joe Jackson. En we gaan nu iets sterkers draaien. Het is de band Iron Maiden. Een nummer wat in 1980 werd uitgebracht als een losse single. Het heet Women in Uniform.

0: Ja, dit is een behoorlijk stevige, humoristische nummer. En dat gaat over op de manier waarop zij een bewondering voor vrouwen in al tal van uniformen waardering voorgeven. Het gaat over verpleegsters, agenten, tot en met militairen. Women in uniform coming down the street.
1: What do you want to hear at Songs and Stories? The original or the cover?
0: Ja, in het volgende uur ga ik het nummer I Shot the Sheriff draaien. En je kunt kiezen uit het origineel van Bob Marley en The Wailers of de cover van Eric Clapton. Laat me weten welke uitvoering jij wilt horen en ik ga hem draaien. Ik ga turven, er zijn al wat stemmen binnengekomen, maar er kunnen altijd meer komen, hè. Dus laat het weten via 06-13-92-8528. Wil je het nummer I Shot the Sheriff horen van Bob Marley of van Eric Clapton? En dan gaan we nu verder met een Engelse band. Maar dit nummer heeft toch wel een behoorlijk Nederlands tintje. Het is namelijk geschreven door Bolland en Bolland. Nou, jij weet het, ze zijn in Zuid-Afrika geboren. Maar een groot deel van hun leven hebben ze in Nederland gewoon. Rob en Ferdy heb ik het over natuurlijk. En het nummer, ja, het begint een beetje met een romantische belofte van avontuur, reizen en status. Your vacation in a foreign land. Uncle Sam, that's the best he can. Maar zodra je het uniform aan hebt, dan verandert het in een symbool van trots in een keurslijf. You're in the army now. Whoa, whoa, whoa. You're in the army now.

0: Ja, misschien vraag je wel af, wat is dit nou dan weer? Nou ja, je hoort het natuurlijk, dit is een muziekkorps, hè. Dit is een prachtig muziekkorps. En waarom draai ik dat? Ja, omdat natuurlijk muziekkorps en fanfares, harmonie. Ja, die hebben ook altijd soms mooie pakken. Soms wat minder mooie tenues wat ze aan hebben. Maar als de muziek door het dorp heen loopt, dan zie je het en hoor je het gauw genoeg. En dit nummer komt uit, voor mij een van de prachtigste films die er ooit gemaakt zijn. Muziekfilms die er gemaakt zijn, moet ik zeggen. Het is de film uit, even kijken, ja, begin jaren 80, Les Unes et les Autres. En daarin komt dit nummer voor. En misschien als je het hoort, het speelt zich ook in de oorlog af. En dit nummer heet Les Allemands en Paris. Even kijken hoor. Ja, Les Allemands en Paris. De Duitsers in Parijs. En je hoort ze hier gewoon over het Champs-Élysées marcheren. Dat zie je ook in de film. Maar goed, we hebben ook in Nederland muziek waarin muziekkorpsen voorkomt. En dan weet je natuurlijk al wel waar ik het over heb. Ook een van mijn favoriete nummers. Je hoort niet alleen een koor, wat het de dameskoor Broekhuizenvorst is. Maar je hebt ook het Vorsterkapel die meespelen in het nummer Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Joost Nuizel.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en

Ja, hoe mooi, hoe vrolijk, sorry, wil je ze hebben? Joost Nuizel, ik ben blij dat ik je niet vergeten ben, hoorde je hier. En het volgende nummer heeft, het is een nummer, The Sudden Death of Stars. En het is een nummer uit 2014. En ja, zij vragen zich in het nummer af hoe het komt dat de mensen hun individualiteit opofferen om te voldoen aan het groepstenu of aan het verwachtingspatroon van de maatschappij. Ja, en ze doen dat met een hoop galmende gitaren en hypnotiserende orgels. Hier zijn ze dus, The Sudden Death of Stars, met het nummer Uniforms.

dat is toch een heerlijk orgeltje hier in The Sudden Death of Stars met het nummer Uniforms. Ik ga verder met Jack Johnson en die heeft een verkleed feestje, costume party.

0: Ja, Jack Johnson die had het over een costume party.
1: What do you want to hear at Songs and Stories? The original or the cover?
0: Ja, welke uitvoering van het nummer I Shot the Sheriff in het volgende uur wil je horen? Wil je het origineel van Bob Marley en de Wailers horen? Of de coverversie van Eric Clapton? Laat me weten en doe dat via een appje naar 06-1392-8528. Laat het gewoon weten, Bob Marley of Eric Clapton. En ik ga turven en dan straks hoor je welke het is. Ik heb er nog één voor je klaarstaan. Het is een, ik heb geen informatie over deze band kunnen vinden. Ik heb alleen een nummer gevonden. Het heet Uniform en het is van een band en die noemen zich The Chiefs. Ik ga nog even verder zoeken.

0: Ik heb ondertussen uitgevonden, het is een band. Ze komen uit Finland. Maar veel meer heb ik daar niet van kunnen vinden van de Chiefs van Uniform. En ik weet dat ze, ik heb ook gelezen dat ze niet dit weekend, maar het weekend daarna spelen ze ergens live. That's all I can find. God, het is toch wat in dit internet informatietijdperk. Wat ik wel weet dat ik in de volgende uur ga ik het nummer Aisha the Sheriff draaien.
1: What do you want to hear at Songs and Stories? The original or the cover?
0: Ja, jullie mogen kiezen. Het origineel van Bob Marley and the Wailers of de coverversie van Eric Clapton. Laat het me weten via 06-1392-8528. En hier op de achtergrond dan hoor je die regimentskinder. En waarom draai ik hem? Omdat hij van de Malmö Fire Brigade Big Band is. Maar goed, het is bijna 7 uur. Tot straks.
2: Time to take a break, but we'll be back. Don't go away now.
3: Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland heeft in de Oekraïnse stad Gerson gericht een marktverkoper aangevallen, stelt president Zelensky. Op beelden van de aanval is te zien dat een man wordt achtervolgd door een drone en probeert dit toestel te ontwijken, maar uiteindelijk wordt de drone naast hem tot ontploffing gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. Het Russische leger valt regelmatig civiele infrastructuur en burgerdoelen aan in Gerson en andere Oekraïnse steden. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materiaal, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. En dat moet snel gebeuren, zegt hij.
5: Nou, de toekomst is eigenlijk gisteren. Hè. Dat ziet u zowel in Noord-Limburg, maar dat hebben we de afgelopen maanden natuurlijk ook gezien. Toen de branden waren in zowel in Oorschot als op de Veluwe. De risico op natuurbranden is gigantisch gegroeid. Dat vereist extra inzet en dat vereist ook extra middelen om dat voor elkaar te krijgen.
4: In Venray is zo'n 100 hectare natuur verwoest. Het vuur is nog niet onder controle. En ook in Brabant woedt een brand in de buurt van Valkenswaard. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. De 4e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Marleen Reuser. De renster uit Zwitserland was het snelst op de individuele tijdrit. Door de overwinning neemt ze de gele trui over van de Noorse Sigrid Hoogset. En dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon, dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Omroep het Hoge Land.
6: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
7: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
6: Technisch Expert Jansen.nl.
8: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
9: Vlak boven Groningen in het pittoreske dorp Winsum vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
10: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Omroep het Hoogeland.
4: Songs and Stories met Dick Stompels.
0: Ja, het is 7 uur geweest en we gaan verder met nog een uurtje. Alles rondom het thema uniformen. En ik heb nog een heerlijke lijst voor je klaarstaan. Met ook nummers die jullie hebben aangedragen. En ik begin zoals altijd gelijk met...
4: Tours met Songs and Stories.
0: Ja, precies. Mijn toesploor en dat is... in de titel zit een van de twee. Die heeft een A-uniform. Ik weet niet of het uniform moet noemen. Maar wel degelijk zeer herkenbare kleding. Een non. En dan heb ik het namelijk over het nummer van Cornelis Vreeswijk. De Nozem en de Non.
11: Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de Nozem en de Non. Van de Nozem en de Non. Vroeg in het voorjaar ontmoetten ze elkaar.

is de liefde, tijdelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril en zijn nauwe pantalon verwekte onze nozen de hartstocht van de non. Ja, de hartstocht van de non. Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Janssen sloeg hen gade door de ruit. Ze wist niet wat ze zag. En haar ogen puilden uit, ja, haar ogen puilden uit. En zeker heer Pieterman keek neer van zijn balkon. Hij keek stom verbaasd naar de reacties van de non. De reacties van de non.

zei de kaplaan, is weer des duivels werk. Zo gauw ik er niet bij ben, belazert hij de kerk. Dan belazert hij de kerk.

0: Volgens Aristoteles weegt een zoen niet zwaar. Letterlijk uitstekend, figuurlijk zelden waar. Vraag de non er maar eens naar.
1: Ja, het prachtige verhaal van de Nozem en de Non door onze Zweedse Nederlander, Nederlandse Zweed Cornelis Vreeswijk. Het volgende nummer, ja, ik ga gewoon in een hoog tempo door. Het is waar, maar dat weerhoudt er niet van om het een stevige nummer naar het andere stevige nummer te draaien. Ik ga nu verder met The Jam. En een opname uit 1977 en hun allereerste John Peel session was dat. Die ze hebben opgenomen. En ze zingen over... Het nummer heet In the City. En ze zingen... In the city there's 1,000 men in uniforms. And I hope they never have the right to kill a man. En hier staat het uniform symbool voor de dreiging van de gewapende macht en de politie op straat. En Paul Weller, de zanger van de band, heeft het over de spanningen tussen de jeugd en de autoriteiten in het Londen van de late jaren 70.

Ja, dat is toch heerlijk dat we na zoveel jaren, wat na bijna 50 jaar, nog steeds die energie uit de groeven spat van de opnames van de John Peel Session van de Jam. In the City hoorde je hier kort, maar krachtig. En ik ga verder met een nummer over de marine. En het nummer wordt gezongen door zes mensen die allemaal verschillend uitgedost zijn. En de een was had ook inderdaad een mariniersuniform, officiersuniform aan. De ander was een bouwvakker. Je had er eentje bij die een het inheemse Native American kostuum draagde met veren, tooi en stamkleding. Je had er een soldaat bij, of een cowboy bij. En je had er de motorrijder of de leatherman bij. Nou, dan weet je natuurlijk waar ik het over heb. The Village People in the Navy.

0: Ja, de Amerikaanse marine zag in dit nummer wel een behoorlijk reclamefilmpje. Dus ze hebben er wat geld in gepompt en ze hebben ook wat logistiek ondersteuning geleverd. En ze mochten het filmpje voor deze clip opnemen op de USS Basford. Nou, dat was wat en het is ook een zeer indrukwekkende, voor die tijd zeker, indrukwekkende clip van deze band, The Village People.
1: What do you want to hear? At Songs and Stories. The original or the cover?
0: Ja, nog 1, 2, 3, 4, nou 5, 6, 7 nummers ongeveer. Dan ga ik het nummer I Shot the Sheriff draaien. Maar het is aan jullie om te kiezen welke uitvoering je wilde horen. Er is al gestemd, maar er kan altijd meer bij natuurlijk. Wil je de uitvoering, het origineel van Bob Marley en de Wailers horen of de coverversie van Eric Clapton? Laat het me weten via 06-1392-8528. En ik ga verder met een beroep. Ja, wie wilde het vroeger niet worden? Je wilde als kind zijn, dan wilde je politieagent worden, brandweerman of piloot. Hier is Pilot met Magic.

twee weken geleden was het thema van Songs and Story was Magic. En daarin draaide ik dit nummer van de groep Pilot ook. Graveyard, daar ga ik mee verder in. Dit is een Zweedse hard rock, blues rock band. Ze maken heerlijke, stevige muziek. En ze zijn een beetje geïnspireerd door Black Sabbath en Led Zeppelin. En ze zijn ook best wel internationaal goed doorgebroken. En vanavond draai ik van deze band het nummer The Suits, The Law and The Uniforms.

Je trekt je jas over je schouders. Een muts over je hoofd.

Ja, een prachtige nummer. Ik vind het echt oprecht mooi. Van Eric Corton en Maaike Ouboter, Uniform. Ik draai niet vaak Nederlandstalige muziek. Maar nou, op een of andere manier sprak dit nummer mij wel aan. Mede ja, door de heerlijke muziek, dat het tokkelende gitaartje daarin. Van de volgende band, groep, uitvoerende artiest. Ik weet niet wat het is. Het is uit somewhere uit de 90s. Het is de band Captain Jack. Ik had het nummer Captain Jack ook kunnen draaien. Die voldoet ook aan de regels van het thema. Maar Marianne die kwam op de proppen met het nummer Soldier Soldier. En Marianne is niet de enige die heeft vanavond meegewerkt aan de uitzending. Ook Rick, John, Lucas, Albert, Peter. Ja, een tal van anderen hebben meegewerkt. Maar deze is voor jou, Marianne. Captain Jack, Soldier Soldier.

0: Ja, Captain Jack, Soldier, Soldier. En het was de Short Summer Mix. En dat is vandaag wel zeer toepasselijk natuurlijk. Want ja, ik krijg beetje bij beetje de temperatuur die wel naar beneden in de studio. Maar de airco heeft het moeilijk mee. Maar buiten is het volgens mij echt nog bloedje heet. Maar dat geeft niks. Warm of niet. Iedereen doet zijn bijdrage. En ook zeker...
1: Dit is de bijdrage van de Beuk.
0: Ja, de Albert Beukema uit Meppel, die heeft natuurlijk weer zijn bijdrage gedaan. Gisteren of eergisteren kwam het berichtje weer binnen. En ja, warm of niet, hij gaat altijd door. Mijn dank daarvoor, van iedere keer weer, iedere week weet hij weer een berichtje te doen. Ik ga op de achtergrond even een nummer draaien. Die had ik ook uitgezocht voor vanavond. Van, er komt ook een heerlijk muziekkorps in voorbij. Het is het nummer Klaatu. Of het nummer Prelude van de band Klaatu. Het is een instrumentaal nummer. En op een gegeven moment zit er gewoon een heerlijk fanfare orkest komt er voorbij. Dus op de achtergrond laat ik Klaatu even draaien. Maar ondertussen ga ik even het verhaal bij zijn bijdrage. En hij stond ook op het lijstje van Lucas voorlezen. Altijd interessant en grappig tegelijk om te weten hoe een band aan zijn naam komt. Zo wilde het Groningse duo, bestaande uit de zanger Peter Groot-Kormelink en toetsenist Herman Grimme, in hun oprichtingsjaar 1993 beslist een bijzondere en alternatieve naam voor hun band. Nou, dat is gelukt met de naam de Jazzpolitie. Want de uitdrukking "ik stuur de jazzpolitie op je af" is alom bekend onder muzikanten. Het betekent zoiets als pas op dat je zuiver speelt en dat ik geen valse noten hoor, anders stuur ik de jazzpolitie op je af. Uiteraard grappig bedoeld om je scherp te houden tijdens het spelen. In midden jaren 90 zag ik in...
1: Muziek neemt je mee.
2: Aardbevingen, scheuren in huizen en...
3: Regenkaapte passagiersvliegtuigen.
1: Vertel jouw song en story in... Waar was ik toen?
0: Ja, ik zag ze spelen in een Oosterpoort in Groningen. En ik was vooral nieuwsgierig geworden door het nummer Liefdesliedjes uit 93... wat een regelrechte hit werd. Ik herinner mij een fijn optreden, zonder uniform trouwens. De band stopt alweer in 1998 en heeft 4 albums voortgebracht. Maar de meesten onder ons kennen de band echter van het nummer Liefdesliedjes... wat dan ook de bijdrage voor vanavond is. De song gaat over het onvermogen... om de liefde voor een geliefde onder woorden te brengen. Even een stukje prelude. Nee, het muziekhoofd komt nog niet voorbij. Goed, Jazzpolitie.

Ja, Albert bracht ons de liefdesliedjes van de jazzpolitie. Ik ga straks, als ik nog tijd heb, nog een nummer draaien wat heet Man in Uniform. Maar we gaan nu eerst luisteren naar een nummer dat heet Man Without Uniforms. En dat is van een band, Minutka Square. En Minutka Square, dat is het bekende plein in Grozny in Tsjetsjenië. En daar verwijst dit nummer ook wel een beetje naar mensen zonder uniform die op moeten staan tegen mensen met uniform. Here is Minutka Square, Man Without Uniforms.

0: Ja, een beetje elektronisch muziek. Minutka Square, Man Without Uniforms. En ben ik aan toegekomen. Jullie hebben gekozen voor een uitvoering van I Shot the Sheriff. En niet het origineel van Bob Marley, die hem in 1973 uitbracht. Maar de uitvoering van Eric Clapton op zijn studioalbum 461 Ocean Boulevard. En het nummer draait om de ontmoeting met een sheriff. En ja, in de tekst wordt de sheriff geassocieerd met willekeur en vervolging. En de hoofdpersoon die zegt, ja, I shot the sheriff, but I didn't shoot the deputy.
1: Soms kennen we alleen het origineel, de andere keer de cover. Beide zitten ze in de cover. Welke song komt er deze week uit? Dit is het origineel.
0: Dus niet het origineel, maar de cover. Sorry, verkeerd tuneetje. Ach, we geven gewoon de hitte de schuld.

Ja, I Shot the Sheriff van Eric Clapton. En we gaan van een sheriff die toch wel een beetje moet gekleed zijn op warme weer in de cowboyfilms. Als het altijd mooi weer is, gaan we nu naar iemand die wel dik ingepakt is. Want waar hij heen gaat is het koud en zonder een pak overleef je het niet. En dan heb ik het over een astronaut. En hoe heet die astronaut? Major Tom. En dan heb ik het niet over die van Bowie, maar Peter Schilling.

0: zoals ik het vanavond, het thema. Ik gooi het in de... hoe heet dat? Uniformen en dergelijke. En collega Klaas, die zometeen met Crossroads Blues Radio begint. Die groeit het gewoon in de drank met deze hitte. Misschien is dat ook wel een betere manier. Het is voorlopig zijn laatste uitzending. Hij gaat daarna genieten van een zeer welverdiende vakantie, deze man. Ja, absoluut. Als er eentje vakantie heeft verdiend, dan is het Klaas wel. Precies. We gaan verder. Ik heb nog één nummer voor jullie klaarstaan. En dat is deze.
1: This is Rock and Roll Radio. Tune it in. Rip that knob off. Don't touch that dial. Stay tuned for more rock and roll.
0: Ja, ik begon de uitzending met Nachtzuster van Doe Maar. En als je het over een zuster hebt, dan hoort er natuurlijk ook een dokter bij.

0: Ja, ik had tal van nummers kunnen kiezen over The Doctor natuurlijk. Doctor My Eyes van Jackson Browne is zo'n heerlijke nummer. Doctor Doctor van de Thompson Twins. Maar ik heb gekozen voor de Doobie Brothers. Hey, het is bijna 8:00 en Klaas die staat helemaal in de startblokken. Die heeft hier een complete drankcollectie. En dat loopt van Bacardi tot hooghout jenever en weet ik veel wat allemaal. Hij gaat overal één slokje van nemen, heeft hij beloofd. Dus de booze, dat komt helemaal goed. De booze in de blues. Nou, dat gaat helemaal goed komen. En daarna, ja, dat, als je zoveel zuipt, dan ben je 3 weken ben je er niet. Dus geniet ervan vanavond. Ik ga zo naar huis. Ik ga nog even de warmte weer in. En volgende week ben ik er weer. Donderdagavond alleen met Roots Rock Radio. Appen is met dit weer aan het wandelen. Ja, je hebt allemaal mensen die bijzondere hobby's hebben. Ik hou het bij de muziek. Hey, bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.
1: Songs and Stories. Bij Omroep Het Hoge Land.
2: This brings us to the end of our program for this evening. Musical entertainment will continue on radio throughout the night. But for now, on behalf of your DJ, we would like to wish you a peaceful night and a pleasant and safe journey home. Thank you for listening. Good night.
1: Altijd bij de hand. Omroep Het Hoge Land. Hoogland.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is vanmiddag niet verder uitgebreid. Vanwege de hitte en wind werd daarvoor gevreesd. Op sommige plekken laait het vuur nog wel op, dus blussen blijft nodig, zegt de brandweer.
4: Het gebied is gelukkig niet groter geworden. We hebben de brand nu binnen de stoplijnen. Dus dat betekent dat we hem onder controle hebben binnen de lijnen die we daarvoor bedacht hebben. Het vuur laat nog wel wat op, maar we zullen natuurlijk nog bluswerkzaamheden moeten verrichten.
3: Vanmiddag werd in Venray een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand is. Dat betekent onder meer dat mensen daar niet in mogen. In de Oekraïnse stad Gerson is een marktverkoper aangevallen met een drone. Volgens president Zelensky ging het om een gerichte aanval van het Russische leger. Op beelden is te zien dat de man werd achtervolgd door een drone die vervolgens naast hem tot ontploffing werd gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. In Oostenrijk is een temperatuurrecord gemeten. In de hoofdstad Wenen werd het vanmiddag 41 graden. Het land kampt met droogte. Lokale overheden komen daarom met maatregelen, vertelt correspondent Gimbal Duk.
5: Zo is het in de omgeving van Klagenfurt verboden om je auto te wassen en mag ook het gazon niet meer gesproeid worden. Terwijl bijvoorbeeld andere gemeenten ervoor kiezen dat het vullen van een zwembad voortaan gemeld moet worden bij de autoriteiten.
3: Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van Oostenrijk code rood. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Het Hoge Land.
6: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
7: Technisch Expert Jansen,
6: nummer 1. Technisch Expert Jansen.nl.
8: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
9: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
7: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
1: Omroep het Hoge Land.

Ja, het is de dinsdag 4 augustus na 8 uur bij Omroep Rogaland. En dat betekent de Tuesday Blues Day. En vanavond aflevering 268 XL van Crossroads Blues Radio. Vanavond een thema en het thema is de drank. Allemaal nummers, muzikanten, bands die refereren aan, aan de alcohol, aan de drank. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. En wanneer... Je kunt beter beginnen met John Lee Hooker. One bourbon, one scotch and one beer. Prachtig nummer. Volgende nummer, Moonshine. En dat is van de Belgische band The Blues Bones.

0: sweet as day, baby. Ja, heerlijk. Nummer van The Blues Bones. In, ja, Belgische band van het album Saved by the Blues uit 2015.
1: Hi, Nico van The Blues Bones hier. En jullie luisteren naar Crossroads Blues Radio met Klaas Uitema bij Omroep het Hoogland.
0: Ja, en over drank gesproken, live, Rory Gallagher. Too much alcohol.

Altijd goed, altijd goed. Rory Gallagher vind ik ten beste en live helemaal fantastisch. Ja, die man die had een voortschrijdend inzicht. Het nummer heette Too Much Alcohol. En de alcohol is ook min of meer zijn dood geworden in 1995. Helaas veel te vroeg overleden. Heeft prachtige muziek achtergelaten. Ja, dit is geen blues waar ik nu ga draaien, maar wel een prachtig nummer. Chris Stapleton, Tennessee Whiskey.

Ja, prachtig nummer. Ik vind, ja, die man heeft een prachtige stem. Vind ik persoonlijk, Chris Stapleton, Tennessee Whiskey, iets heel anders. Als ik zeg Dr. Feelgood, dan voel je helemaal aankomen. Milk and Alcohol van het album Private Practice uit 1978.

Ja, heerlijk nummer van Dr. Feelgood. En, ja, dat was een Britse rock en bluesband. In 1971 zijn ze opgericht rondom gitarist Wilco Johnson en de fantastische zanger Lee Brillo. En ja, de naam is afkomstig van een bluesnummer met een gelijknamige titel. En dat werd uitgebracht door Johnny Kidd en de Pirates in 1962. Prachtig. Nog een Engelse band, een heel mooie band en met een heel goede zanger. De band Free, de voorloper van Bad Company, van het album Tons of Sobs. Daar staat een nummer op, dat heet Moonshine. Ander bekend nummer wat erop staat is The Hunter, dat is ook een prachtig nummer. Paul Rodgers en Free.

0: Free, het nummer Moonshine. Even weer lekker live muziek van af vinyl van de legendarische live op 1976. One More From The Road. Het nummer Whiskey Rock'n'Roller van Lynyrd Skynyrd. Geschreven door zanger Ronnie Van Zandt, gitarist Ed King en pianist Billy Powell. En het begint met een heerlijke oh.
1: Oh. Had an old stupid writer one time ask me, said, what are you, man? I said, what are you really, you know? So I decided to write a song, really. This is what I am. I'm gonna do a little rock and roll for you. Yeah. I forgot the song.
2: Whiskey, baby.

Ja, heerlijk. Ze komen straks nog een keer voorbij. Leonard Skinner, beste bandhoed, wat mij betreft. Ook uit Amerika, de Bourbon Sons. En die komen uit North Carolina en de plaats Charlotte. Ze hebben een album uitgebracht vorig jaar, Four Shots of Whiskey. En daar draai ik de titeltrack van.

Ja, heerlijk. Je hoorde nummer Booze Blues van de band Bondi Cigars. En ja, de naam zegt er al, 1989 opgericht in Sydney in Australië. Mississippi Heat uit Amerika van het album Don't Look Back met het nummer Moonshine Man.

Ja, lekker instrumentaal nummer van Mississippi Heat, Moonshine Man. Ja, hoe kom ik op het thema? Ja, ik heb eigenlijk geen flauw idee. Ik ben zelf niet zo'n hele grote drinker, maar ja, ik vind het wel grappig. Want er zijn heel veel nummers natuurlijk in de blues rock, in de southern rock, waarover drank gaat. En ja, thema-uitzending af en toe vind ik ook wel, wel prettig. En ja, Koosje stuurde ze pas een berichtje dat... En Leek, daar valt de gemeentepuls uit de hemel. Maar de bartender, die is nog een beetje zuinig. Nee, ik hoop dat het hier ook begint te regenen. Ik ben wel een beetje klaar met die hitte. Bourbon House, dat is een band uit Wisconsin in Amerika. In het noorden van Amerika. Rondom zangeres Lacey Crowe en de gitarist, hoe heet die vent? Jason Clark. Van het album Wild Abandon uit 2018. Sorry. Draai ik het nummer Drown It in Whiskey.

Bourbon House Drown It in Whiskey. Beer Drinkers in Hellraisers van het album Tres Hombres uit 1973 vanaf vinyl ZZ Top.

Ja, het kraakt een beetje, maar wat wil je? Op 1973. Beer Drinkers en Hellraisers. ZZ Top. Heerlijke muziek. Ja, je hebt het ongetwijfeld al wel gelezen of gehoord. Het Holland International Blues Festival in Grollo stopt ermee. Helaas, pindakaas. Ja, het komt blijkbaar niet meer uit. De Mojo heeft de stekker eruit getrokken. Het is niet anders, maar niet getreurd. Want wij gaan volgend jaar naar het prachtige Rips & Blues Festival in Raalte in Overijssel. En ik moet zeggen, persoonlijk, de laatste jaren vind ik de line-up bij Rips & Blues ook vele malen beter als in Grollo. Dus we gaan met de ploeg naar Raalte. Nu al zin in 3 dagen feest. Heerlijk. Ik ga iets draaien, dat is wel heel bijzonder. De Marcus Hook Row Band. En dat was een studiogroep die is in 1972 opgericht in Londen. En die is opgericht door niemand minder dan Harry Venda en George Young. En die Harry Venda, dat was van oorsprong een Nederlander. En George Young, dat is dus familie van de broertjes Young van AC/DC. En ex-leden van de band Easy Beats uit Australië. Maar het was een sessieband en, ja, om een songwriting-inspanningen op te nemen. En ze hadden op duur hebben ze 2 versies samengesteld. 1 in Londen en 1 in Sydney. In 1973 gingen ze weer terug naar Australië. Ja, en Venda en Young natuurlijk ook heel bekend geworden door Flesh and the Pan. Ook prachtige muziek. De Marcus Hook Row Band, 1973, van het album Tales of Old Granddaddy. Het nummer Moonshine Blues.

Ja, de heren Venda en Young, oftewel Marcus Hook Row Band, Moonshine Blues. Ja, dit is voorlopig is de laatste uitzending. Ik ga, of Crossroads Blues Radio, die gaat 3 weken met zomerreces. Ik ga zelf 3 weken in retraite. En dinsdag 1 september ben ik weer terug, tenminste, daar hoop ik. Dus je moet even 3 weken zonder mij. En ja, wat misschien nog erger is, ik moet 3 weken zonder jou. Maar het is niet anders. Ik moet af en toe moet ik er even tussenuit, even in, waar ik al zei, in retraite. Mike Bourne Band, dat is een band uit Kansas City. Die hebben me vorig jaar een album uitgebracht, Kansas City O'Clock. Daarvan draai ik, ja, prachtige titel, Beer in the Morning.

0: Ja, als ik dan zo'n saxofoon hoor, dan moet ik altijd aan de Muppet Show denken. Ik weet niet waarom, maar het is wel zo.
1: Hi, this is Lawrence Jones and you're listening to Crossroads Blues Radio. Hope you enjoy the show.
0: Ja, wat ik al zei, 1 september ben ik weer terug met Crossroads Blues Radio. En dan ga ik, ja natuurlijk, omdat ik dan net terug ben van vakantie, ga ik een uitzending doen met verzoeknummers. Heb jij leuke verzoeknummers? Laat mij, verras mij met lekkere originele blues rock of southern rock nummers. Ik zet, ik denk over een week of twee, zet ik wel een bericht op de Facebookpagina van Crossroads Blues Radio. Daar kun je dan je verzoeknummers achterlaten. Nergens anders. En dan hoop ik dat ik ze kan draaien. En, dus ja, over 2 weken, je ziet het bericht wel verschijnen. Je kunt erop reageren, dat zou heel prettig zijn. Dan maak ik er een lekkere playlist van en die draai ik dan speciaal voor jou af. Dus 1 september, Blues on Request. BB in the Blues Shacks. Dat is in Shacks, niet met S-H-A-G-S, maar Shacks van schuurtjes en dergelijke. Nou ja, flauwekul. BB in the Blues Shacks, dat is een band die komt uit Hildesheim, aus die Heimat. Hildesheim ligt in Niedersachsen uiteraard. 1989 opgericht en uit het jaar 2001 komt het album Midnight Dinner. Daarvan draai ik Moonshine Blues.

heerlijk. BB and the Blues Shacks, Moonshine Blues. Een band die zeker niet mag ontbreken in deze uitzending van Crossroads Blues Radio. De Boos Blues, dat is niemand minder dan QB and the Blizzards. En het van het postume live album Grollo Blues Live. Een opname uit 2000 gemaakt in Rotterdam. Waar anders naam? Brother Boos.

QB and the Blizzards, Brother Boo's Life. Ramblin' Dog, dat is een Nederlandse blues en roots band. Ze spelen een rauwe, akoestische, gedreven, gepassioneerde en energetische bluesmuziek. Ja, heerlijke muziek maken die gasten. En van het album We Will Voodoo You uit 2017 draai ik het nummer Booze Is My Friend.

Ja, even een lekker rustig nummer. Booze is my friend. Van de Nederlandse band Ramblin' Dog. Ja, nog even een keer weer, omdat het zo mooi is. Rory Gallagher, het nummer. Heet Bourbon. En dat komt van het album Jinx uit 1982.

Rory Gallagher, de Stratocaster Master. Het nummer Bourbon, een band uit de Zwolle in de omgeving. Black Silver, die hebben in 2023 een EP uitgewerkt of een album. Ja. 6 nummers staat erop. 1 van die nummers, Whiskey and Beer.

0: Thank you very much.
1: This is an old one for the Blues Agency guys now. Seeing as we have some of the old Blues Agency people here. And when I say old...
2: Ja, when I say old, dat zegt Snowy White. Hij treedt nog steeds op, hij is al dik in de 70. Van het album After Paradise van Snowy White en Friends uit 2012 voor die Red Wine Blues. Ja, prachtig artiest Snowy White. Ja, ik zei het al nog een keer vanavond. Leonard Skinner, ik kan het niet laten. Ja, van een debuutalbum geproduceerd door niemand minder dan Al Kooper uit 1973, pronounced Leonard Skinner, draai ik het prachtige nummer op een heerlijke tekst, Poison Whiskey. Maar daarvoor aan staat een nummer, dat heet Mississippi Kid. En ik weet nog wel, toen ik die LP kocht in de jaren 70 en ik draaide, ik legde die LP op de draaitafel, natuurlijk prachtige muziek. En Mississippi Kid was afgelopen en er kwam er iets heel raars. Dus dat is het stukje dat ik je even horen en daarna achteraan komt Poison Whiskey.

Prachtig. Ja, want je hoorde dat op het eind van Mississippi Kid, dat is een, of een mitrailleur of een Gatlin gun. Ja, hoe bedenken ze? Maar ja, prachtige LP vind ik het. Ja, de LP van Lynyrd Skynyrd. Nummer geschreven trouwens door Ronnie Van Zandt, de zanger en toenmalig gitarist Ed King. Buddy Guy van het album Born to Play Guitar. Whiskey, beer en wine.

Buddy Guy, whiskey, beer en wine. The Hodge Podge, dat is ook een band. En dat is een band rondom Grace Bowers. En dat meisje is nu volgens mij iets van 19 jaar. Ja, heel lieflijk meisje. Mooie krullen en kuiltjes in de wangen. Ze nam een album op met de band The Hodge Podge in 2024. Ja, dat was een jaar of 17. Het album dat heet Wine on Venus. En daarvan draai ik de titeltrack.

0: Ja, Grace Bowers en de Hodgepodge uit Nashville, Tennessee. Wine on Venus heet het nummer. Ja, ik weet niet hoe het bij jou was vandaag, maar het was hier, het was hier snikkelheet. Het is niet normaal. Ik was ook nog aan het werk vandaag. En ik werk in de zuivel en we werken met droogtorens en vacuüminstallaties enzovoort. Dus ook nog snikheet in die fabriek. Nou ja, het is niet anders. Het mag van mij wel beginnen te rekenen. Je luistert naar
1: Crossroads Blues Radio.
0: Ja, en we hebben natuurlijk nog meer. Die moet ik ook doen. Nog een keer opnieuw. Je luistert naar
1: Crossroads Blues Radio.
0: En dat doe je bij
2: Omroep het Hoogeland.
0: Ja, zo klopt het weer. En we hebben uiteraard meer programma's bij deze omroep. Want morgen is het woensdag en woensdag is het gehaktdag. En dan tussen 8 en 10 morgenavond bij deze omroep. Het onvolprezen heel rock'n'roll radio. Gepresenteerd en samengesteld door niemand minder dan de lawaai papegaai DJ Decibel. Mr. Ben Verwerda hemzelf. Dus morgenavond luisteren tussen 8 en 10 heel rock'n'roll radio. Ik ga een nummer draaien van een band uit Rusland. Ja. Russia with Love. Ja, dat komt tegenwoordig wat anders weg. Ik heb het over de Blues Cousins. En van het album The Shadow draai ik Whiskey, Gin en Wine.

Blues Cousins, whisky, gin en wine. Ja, wat ik al zei, die komen uit Rusland. En ze zingen dan over whisky, gin en wine. Is overwacht dan over wodka, maar nee, zit er niet in. Shamikia Copeland, de dochter van Johnny Copeland. Ja, die maakt ook mooie muziek. Prachtige zangeres, vind ik het. Blame It On Eve heet het album uit 2024, nummer 8. Wine O'Clock.

Shamikia, Copeland, Wine O'Clock. The Cashbox Kings, dat is een Amerikaanse bluesband. Die komen uit Chicago, Illinois. En ja, ze maken onder andere Chicago-stijl bluesmuziek uit de jaren 40 en 50. En ook Delta Blues uit de jaren 20 en 30. Van het album Hail to the Kings uit 2019. Uitgebracht trouwens bij de legendarische Alligator Records. Het nummer The Wine Talkin'.

Ja, prachtig. De Cashbox Kings met Dwayne Talking. De Nederlandse band Doing Alright. Die bracht in januari dit jaar nummer uit. Whiskey in the Rain.

0: come with the thunder rolling. Empty glass, heart still swollen. Last night turned insane. Just me, whiskey in the rain.
1: Ja, prachtig. Doing alright, Nederlandse band. Whiskey in the Rain. Wat ook prachtig is, tenminste, dat vind ik. Ik kan even dit doen.
2: Mooi, Klaas. Play me some blues.
1: Ja, prachtige duo. Ian Siegel en Johnny Mastro. Die brachten in 2024 het album Easy Tiger uit. Heerlijk album. We hebben ze toen ook gezien live in Groningen. Heerlijk. Nee, niet. Nee, natuurlijk niet. Het was Ian Siegel alleen. Ian Siegel, Johnny Mastro, die stonden op Graspad natuurlijk. En Raskert. Prachtig optreden. Heerlijk nummer. Wine Headed.
3: He's ready.
4: All set?
3: Yep.
4: All right.
3: Rectang.
4: Wine Headed.

0: Hey, everybody, it's Johnny Mastro from New Orleans, and you're listening to the Crossroads Blues Radio with my man KZ. That's Klaus Sudema. Yeah, taking you down to the crossroads and beyond.
1: Ja, prachtig. Luther Ellison. Ga ik een nummer draaien en dat heet Cherry Red Wine.

0: Luther Allison, heerlijk nummer, Cherry Red Wine. Ja, Ben die stuurde net al een brief van, is het klaar? Ik ben al dronken van al die booze blues. Dat snap ik wel, maar ik kan je geruststellen, Ben.
1: You gotta move. Dit is Harry van Lier. Je luistert naar het programma Crossroads Blues Radio met Klaas Zuidema. You gotta move.
0: Ja, nog één nummer en dan zit aflevering 268XL. Booze Blues zitten weer op. Wat ik al eerder aangaf, ik ga 3 weken in retraite. Crossroads Blues Radio gaat 3 weken met zomerreces. 1 september ben ik weer terug, hopelijk. Ik hoop dat je dan ook weer luistert. En ik hoop ook dat je vanavond genoten hebt van de muziek. En misschien ook wel een heel klein beetje van mij. Dus ja, ik ga je missen. Ik hoop dat je mij ook mist. In 1 september dus, over een week of 2, zet ik er wel een bericht op Facebook. En dan mag je verzoeknummers indienen. En die mogelijk ga ik die uiteraard draaien. Nou, hartstikke bedankt voor het luisteren. Hopelijk luister je over 3 weken weer naar Crossroads Blues Radio. Ik ga eruit. Ja, dat is een album. Dat heet Hangover Blues uit 2013. Daar had ik gewoon dat hele album had ik wel kunnen draaien. Wat ik zei, 2013, Hangover Blues. Dat allemaal nummers over drank en dergelijke. Ook het origineel van Too Much Alcohol staat erop. En dat nummer, de origineel is van J.B. Hutto en His Hawks. Ook een prachtig nummer. Dus die kan ik wel een keer gebruiken voor de originele cover. Maar ik ga eruit met Blue Monday Hangover van Albert Collins. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren. En hopelijk tot 1 september.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. De veiligheidsregio's willen daarom dat het Rijk extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. De brandweer blust in Venray voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Eerder vandaag werd iets gevonden wat een niet ontploft projectiel kan zijn. Om meer duidelijkheid te krijgen is de explosieve opruimingsdienst opgeroepen. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer omgekomen. Reddingsdiensten werden opgeroepen vanwege 4 zwemmers die in de problemen waren gekomen. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. 2 dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer hier en daar bewolkt met een enkele bui. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 graden langs de kust tot 27 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, dan mag je maar.
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand zoals bij Venray waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbassins afgelopen avond nog één keer aanvullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege vier mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werd gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: technischexpertjansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand zoals bij Venray waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbassins afgelopen avond nog één keer aanvullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege vier mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werd gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen, dan mag je maar.
2: technischexpertjansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.
7: Darling, the door is open to my heart, and I've been hoping

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, geldt nog zeker vandaag de hele dag. Afgelopen dag kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Afgelopen avond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljoen. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink, van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en naar een vierde persoon wordt nog gezocht. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. Ook glastuinders in Delfland moeten zich houden aan het sproeiverbod. Ze hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende dag mogen tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen halen. Wie zich daar niet aan houdt, kan een boete krijgen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het dan minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.